0: 3 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna twee maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer, in het oosten en zuiden eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
1: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: 8 uur. Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
5: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
4: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
6: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
4: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
2: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
1: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
3: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
1: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 11 uur. Nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markussauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
5: Henk Baars Bikesports.
6: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets direct leverbaar uit onze grote voorraad bij
5: Henk Baars Bikesports.
6: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen.

0: Check flowradio.nl.
1: Henk Baars, Bikesport.
2: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markensoor. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markensoor vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: 1 uur. Nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Decoquet van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoquet van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 2 uur. Nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
1: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
5: Papa, De Hilverbode.
4: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
1: 3 uur. Nieuws.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Eerkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: 5 uur. Nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jouw vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp en je speaker staat op standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Even terug naar 2008. Beyoncé en de Single Ladies. Beyoncé, 44 jaar oud. Al 339 weken staat ze in die top 40. Vermeld, ja, 30 top 40 hits heeft ze op zijn naam. En ze is de nummer 27 aller tijden. En als ik dan even ga kijken naar de statistieken van deze plaat, The Single Ladies, dan heeft hij 21 weken in de hitlijsten gestaan met als hoogste positie nummer 12. Ja, 6 minuten over 6, daar gaat hij weer. Zo, het is vrijdagavond 15 mei, jaargang 6, show 302 alweer met vandaag op links Jurgen van Eijk.
1: Een hele goede avond.
0: Goedenavond, jongen.
1: Hallo.
0: Ja, ik zeg net al achter de scherm, naar de kapper geweest, joh.
1: Ja, klopt, vanmiddag nog.
0: Met
1: ja,
0: reden, zelf. Hoorde ik.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik moet een nieuwe ID-kaart laten maken. Dus dan, dan staat er de mogelijkheid om voor 10 jaar goed op te staan natuurlijk.
0: Ja, inderdaad, dan staat er weer fris en fruitig op.
1: Ja, daarom.
0: Ja, dat is wel lekker natuurlijk. Ja, je hebt erover nagedacht.
1: Natuurlijk.
0: Ja, nee, jij bent wel iemand die er altijd over nadenkt, volgens mij.
1: Dus dat denk ik zeker over na. Ik denk van ja, goed, hè, je moet dat toch op. Je moet dat toch op een fatsoenlijke manier een beetje opstaan.
0: Ja, en af en toe zie je je fotootje wel eens, hè, dan moet je er toch weer tegenaan kijken.
1: Ja, nou dat. Ja, zeker wel.
0: Hey, vandaag een vol programma natuurlijk. De update van de tip en de top, die hebben we bij. Er zijn veel nieuwe platen uitgekomen vandaag. Ja, het is weer zo'n week. Uh-huh. De weekendpol staat voor je klaar. De geschiedenisfeitjes hebben klaar liggen. Opmerkelijk nieuws. Ik heb 3 opmerkelijke nieuwsfeitjes meegenomen naar de studio. De weekendroulette is weer opgepoetst. En in uurtje 2 krijgen we Marcel Kollau op bezoek.
1: Oh.
0: Want ooit is de Tonpraat Academie opgestart.
1: Dat klopt.
0: Is toen eigenlijk een beetje een zachte dood gestorven.
1: Oh.
0: Maar er wordt weer nieuw leven ingeblazen.
1: Ja.
0: En dat blijkt ook wel. Dat heeft resultaat. Dat als je naar de jeugd kijkt, naar de Jeugd Tonpraat Academie. Ja, de winnaar van dit jaar bij het Oud Meuten was natuurlijk een oud deelnemer die de eerste keer meedeed van het Jeugd Tonpraat Academie opleiding. Ja,
1: ja?
0: Ja, Stef van de Fluit. Stef van de Fluit, volgens mij was het, ja.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus dat werpt zijn vruchten af. En,
1: wat leuk. Ja, nee,
0: ik heb begrepen van Marcel dat de carnavalsverenigingen er ook allemaal achter staan. Straks horen we er natuurlijk meer over, want we willen er alles over weten. En ze zoeken nog mensen. Dus Jurgen, als je nou wil, dan kan je je meteen opgeven in uurtje 2. Ja, jij bent wel een van de woordgrappen, dus jij zou daar makkelijk kunnen.
1: Ja, het is de jeugd Tonpraat Academie.
0: Nee, dit is voor de volwassenen.
1: Oh.
0: Marcel komt praten over de volwassenen.
1: Oh.
0: Nou ja, goed.
1: Ja, goed, ik zal nog eens even nadenken.
0: Goed.

0: plaat van deze man van vorig jaar, Damiano David en Born With A Broken Heart. Zo, we zijn er weer. Het is vrijdagavond. Veel mensen hebben natuurlijk een vrije dag gehad vandaag.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, jij ook?
1: Ja.
0: Mooi,
1: ja,
0: ik ook.
1: Ik ben vanmiddag gewoon lekker op mijn gemaakte naar de kapper geweest.
0: Oh ja, dat is waar natuurlijk, ja. Maar het had ook kunnen zijn dat jullie een kappersopleiding hadden op school. Of dat of zoiets dergelijks. Of iemand in opleiding. Misschien een collega. Zo. Dat had ook gekund natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat zou natuurlijk ook. Dat zou tegen iets ook kunnen. Ja. Ja, maar ja, nee, dat was het niet.
0: Nee, ja, de week is weer voorbij. Er is weer een hoop gebeurd. De examens zijn begonnen. In ieder geval bij ons. Bij jullie ook, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja,
0: we hadden één verslaper deze week.
1: Oh?
0: Ja, die moesten we even nabellen. Maar die was binnen 5 minuten op school. Dat vond ik toch wel heel frappant.
1: Oh. Maar dat was niet een hele verslaper.
0: Nee, een hele verslaper was het niet, nee. Nee, maar hij baalde wel. Ja, vijf minuten korter tijd. Ja, want het is gewoon tot, als je om 9 uur beginnen, dan is het tot 11 uur. Ja, later mag je ook niet blijven.
1: Nee.
0: Het is gewoon om 11 uur klaar, wegwezen, hoppatee.
1: Ja, dat zou wel zijn. Anders kan iedereen gewoon op de tijd dat hij het zelf verzint komen natuurlijk.
0: Ja, maar dan zitten ze smiddags nog. Als ze smorgens aan de beurt zijn, zitten ze smiddags nog. Dan hebben we een probleem.
1: Om 11:30 wel. Ja, zat.
0: Degene die dan om 1:30 moeten, die hebben dan weer een probleem. Want dan is het stoeltje weer bezet.
1: Ja, daarom.
0: Nee, dat kan trouwens niet. Want ze hebben bij ons allemaal een eigen tafel. Nee, dat kan niet.
1: Oh.
0: Goed, veel nieuws. Ik heb een paar leuke fragmenten meegenomen. Ik heb naast de weekendpol, dat is wel leuk om even te zeggen, heb ik ook nog een extra polletje aangemaakt op onze Weekend Vibes Instagram.
1: Ja.
0: Want Samuel Welte heeft een nieuwe single. Die heet De Leeuw komt eraan. In het kader van het voetballen natuurlijk wat eraan komt.
1: Ja.
0: Ik vind hem persoonlijk wel iets hebben. Ik vind hem wel leuk. Maar ik heb hem even in de poll gegooid van moeten we hem draaien, ja of nee. Nou, op dit moment is het nog steeds een ja. Dus dat kan nog veranderen natuurlijk. Wil je hem horen? Laat het even weten. Instagram Weekend Vibes Flow Radio. Ik heb ook nog iets met meegenomen wat jij misschien wel leuk vindt.
1: Oh.
0: Heb jij toevallig vandaag iets voorbij horen komen?
1: Heb ik iets voorbij horen komen?
0: Ja, op Spotify.
1: Oh nee.
0: Nee?
1: Nee, ik heb vandaag nog helemaal geen Spotify.
0: Mooi. Ik heb een leuke verrassing van drie oud deelnemers van het Songfestival.
1: Oh?
0: Ja, die hebben 1 nummer gemaakt.
1: Dan weet ik het wel. Ik heb er wel teasers van voorbij zien komen.
0: Ja, maar ik vind hem best wel leuk.
1: Ja, het is natuurlijk een Songfestivalweek. Dus dat is logisch
0: daarom.
1: Dat ze dan
0: daar gaan we straks ook nog even over hebben. Want hou je het wel bij nu Nederland niet meedoet?
1: Jawel, we kijken wel. Jawel, zeker. Je kijkt toch anders? Dat wel?
0: Ja, je kijkt nu gewoon zappend of zo, of?
1: Nou, nee, we kijken het wel gewoon. En ik hou er een beetje... dat is de enige tijd in het jaar dat ik Twitter gebruik. Want, kijk ik ook altijd.
0: X is het woord, hè?
1: Ja,
0: X.
1: Nee, dat kan men frekken. Het is gewoon Twitter.
0: Twitter. Nou.
1: En dan kijk ik een beetje wat de reacties zijn van mensen en zoiets dergelijks. En ik heb zelfs iets getwitterd. Dan zeg je toch ook niet, ik heb iets ge-X'd.
0: Oh!
1: Dan zeg je hebt iets ge-X'd.
0: Nou, ik wil straks weten wat jij ge-X'd hebt.
1: Getwitterd, ja.
0: Oké, goed.
1: Ik vond het nodig om te twitteren.
0: Goed. De weekendpol. Dan zal het echt wel nodig geweest zijn, ja. De weekendpol staat weer open sinds gisteravond 19:30. 2 plaatjes tegenover elkaar, 2 leuke plaatjes. Ja, we gaan toch richting die zomer. Dus ik had zoiets van, laat ik er een beetje een zomersfeertje aan geven.

0: supply chain, daar staat Mike Posner en Sheep en I Took a Pill in Ibiza. En op lijntje 2, daar staat Martin Garrix en Pizza. Als ik dat zeg altijd, krijg ik meteen weer honger. Even kijken, wat je kunt doen is natuurlijk jouw stem uitbrengen. Welke plaat wil jij horen bij ons op de zender om 7:15? Je kan gaan naar Instagram, Weekend Vibes, Flow Radio. Daar vind je onze weekendpoll. Kies daar plaat 1 of plaat 2. De website kun je ook naartoe gaan, weekendvibesflowradio.nl. Maar het kan veel makkelijker natuurlijk. 013-505-6030, dat is het stuurnummer van Flow Radio. En daar kun jij je appje naartoe sturen. Plaatje 1 of plaatje 2. Laat even weten welk wil je horen straks.
1: Plaatje 1.

0: Weekend Poll.
1: Ja, de lijnen die zijn nog steeds open. Tot 7:30 kun jij je stem uitbrengen. Dat is nog ruim 1:13. Ik zou zeggen, denk goed na en doe je best. Maak de juiste keuze. Gaan we verder met deze plaat. Kama en Masalo en Can't Fake the Feeling. Nu op Flow Radio.

De beste hits van toen en nu. Dit is de start van jouw weekend. Rechtstreeks vanuit Hilvarenbeek. Weekend Vibes. Het allerleukste programma van Flow Radio.

Calvin Harris is samenwerking aangegaan met Jazzy. En deze plaat kwam eruit. Satisfy, plaatje van dit jaar. Ik vind hem wel erg lekker. Reden genoeg om hem te draaien. Maar zometeen nog veel meer nieuwe muziek hier op de zender. Want er is weer een bomvolle nieuwe tipparade binnen.

0: Sigala, we kennen ook van Easy Love, Sweet Lovin', Say You Do, Give Me Your Love. Ja, erg lekkere nummers die maakt. En ik kwam deze tegen, ik had zoiets van, oh ja, die is ook nog gemaakt. Elke keer weer een verrassing natuurlijk.
1: Jazeker.
0: Wat ook elke week weer een verrassing is, dat is die tipperade die uitkomt. En het is weer zover, een aantal weken geleden stond ik echt zo tegen de deuropening van wow, wat gebeurt hier? Nou, gisteravond stond ik in diezelfde deuropening nog een keer van wow, wat gebeurt hier? 13 nieuwe platen zijn er binnengekomen in de tipperade, jongens. 13, dat betekent dat er ook 13 uitgaan, Jurgen.
1: Nou, ja zeg.
0: Nou, we gaan het eens even kijken. De 13 die uit de tipperade zijn gevallen voor vandaag. Daar gaan ze dan, lang op nummer 1 gestaan in de tipperade. Loco Loco, Gordo en Reinier Zonneveld gaan ze terugkomen in de top 40. Je hoort het zo meteen. Het is wel een lekkere zomerknaller natuurlijk. Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Lil Kleine en Drugsprobleem, ook die is verdwenen. Ja, de koningsspelen zijn weer voorbij. Dus Ola Olé Olé van Kinderen voor Kinderen is ook voorbij. Mart Hoogkamer en Billy Dans en Grappie Sappie, Trobi Flemming en Snelle, Weer een dagje ouder. Ik vind dat echt serieus een mooie plaat, weet je dat? Weer een dagje ouder.
1: Oh?
0: Ja, ja. Ja, jou zegt het misschien niks.
1: Nee, even niet.
0: Frankie Rizzardo en Shinyuku, ook die is verdwenen uit de tipperade. Ook Somber en Potential is verdwenen. Komt hij terug naar de top 40. We horen het zo. Gaga en Douchy, oftewel Lady Gaga en Douchy en Runway. Miles Smith, jouw grote vriend met My Mess. Ook die is verdwenen uit de tipperade. Wat gaat hij doen? Gaat hij door of blijft hij aan de kant zitten? Mm-hmm. Douwe Bob en Welcome to Outcast Town. Ook die is verdwenen. En Louis Capaldi, Stay Love. Ook die is verdwenen. Nou, we zijn er bijna nog eentje. Stella Lefty en Boston. Ook die is uit de tipperade verdwenen. Zo, één vol papiertje voor jou. En het andere volle papiertje is voor mij. Want dat betekent dat er dus 13 nieuwe platen binnen moeten komen. Op nummer 30 vandaag de nieuwe single van Gracie Abrams en Hit The Wall. Op nummer 29 is daar Shakira, samenwerking aangegaan met Burna Boy. Die plaat die heet Die Die.
1: Die Die, ja.
0: Het is niet Die Die Die Die, die, die, die, die. Nee, die is het niet.
1: Nee, dat is leuk, maar nee, dat is, op TikTok en sowieso, dus gaat dat dan rond als de redder van het WK voetbal.
0: Oh, ja, maar dat vond jij zo eigenlijk, toch?
1: Ja, nee, ja, ja, goed, maar dat was natuurlijk niet officieel voor het...
0: Nee, dat is waar. Dat is
1: voor het WK. Er was een WK-lied.
0: Ja.
1: Ja, en door een Amerikaan, ik ben even zijn naam kwijt, maar een Amerikaanse zanger. En dat werd zo slecht ontvangen.
0: Dat ze dit hebben gemaakt.
1: Dat mensen al dachten van, nou, dat wordt helemaal niks meer met het anthem van het WK.
0: Okay.
1: En deze is nou opnieuw als anthem erin geschoten, zou ik maar zeggen.
0: Oh, zo.
1: Ja.
0: Nou, we gaan naar de nummer 28 van vandaag. Martin Garrix heeft Ed Sheeran opgezocht. En die hebben samen een nummer gemaakt. Repeat It. Die gaan we straks om 9 uur even voor je draaien. Op nummer 27 Noano en Lil Kleine en Iwasafi. Op nummer 25 binnengekomen de foute anthem van dit jaar. K3 en Donny met Schaduw. Ik vind er heel weinig aan eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Je hebt hem nog niet gehoord, ik heb het al gezien. Op nummer 24, Noah Kahan en American Cars. Op nummer 23, The Rolling Stones, They Are Back in Town, Ladies and Gentlemen, In the Stars. Wel een hele leuke single, ga ik zo meteen voor je draaien. Op nummer 22, Tino Martin en Jong en Don, die draaien al een week hier op de zender. Op nummer 21, The Second Voice en Let Me Be, ook wel een beetje zomer. En op nummer 20, Malcolm Todd en Earrings. Op nummer 15, Joe Silvio en Jung Felix en Toxic. Op nummer 9, Frenna en Starlife. En op nummer 5, hoogste binnenkomen van vandaag, Ruben Hillen. Oftewel Ruben Hillen en 20 Seconds. En die komt van The Voice.
1: Oh.
0: Dat heeft iets met The Voice te maken. Ik weet niet of dat hij daar de winnaar is, dat durf ik niet te zeggen. Maar goed, we gaan gauw door, want we gaan eens even kijken naar de top 40, Jurgen van Eijk. Twee platen zijn eruit vandaag.
1: Twee
0: maar. En dat is voor 11 weken Zoe Levi en Sluit Me In Je Armen. Die is verdwenen. En Ray, Where Is My Husband? 32 weken heeft hij in de top 40 gestaan. En ook die heeft plaats moeten maken voor twee nieuwe singles die erin komen. En aan jou de vraag natuurlijk, welke singles zijn dat? Ik ben nu even aan het kijken, want ik ben nu ook alles kwijt. Heb je dat weer? Ja, er zijn er 13 uit. Er moeten er 2 nieuwe in. Dat is wel even nadenken natuurlijk.
1: 2 nieuwe erin.
0: 2 nieuwe erin.
1: Ja.
0: Ja. Doe ze ook. Nou. Je geluisterd vanmiddag, of niet?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, heb ik niet.
0: Je hebt nog een minuut.
1: Nou, oké. Dan ga ik voor eentje die ik wel denk te weten.
0: En dat is?
1: Dat zou natuurlijk Miss TT zijn. Oftewel Taylor Swift.
0: TT. Het is toch TS?
1: Dat is een koosnaampje.
0: Oh, oké. Taylor Swift.
1: Elizabeth Taylor.
0: Is die goed, ja of nee? Jazeker, die is goed. En dan nummer 2, Jurgen. Wat gaat het worden?
1: Ja, dan moet ik toch een beetje gokken. Zou ik gaan voor Louis Capaldi.
0: Louis Capaldi, Stay Love?
1: Ja.
0: Oké.

Ja, en ik zei het net al, dat ik hem klaar had staan en ik ga hem ook gewoon voor je instarten. Het is de nieuwe single van de Rolling Stones. En die mag er best wel wezen, hij is een tikkeltje lang, maar goed, dat is natuurlijk weer gewoon een echte muziekplaat natuurlijk. Hè. Je kan weer als DJ gewoon even toiletteren in deze plaat, heerlijk. De nieuwe single nu op Flow Radio, In The Stars.

0: De nieuwe single van de Rolling Stones en In the Stars. Jurgen, ik heb een klein vraagje aan jou. Want je kent natuurlijk ongetwijfeld wel de kabouterdans van Kabouter Plop. Ja, die.
1: Ja?
0: Heb je die wel eens in de metalversie gehoord?
1: Nee.
0: Nou ja, ik hoorde hem van de week voorbij komen. De meningen zijn verdeeld. Is het wel metal of niet? Het is gewoon stevig. Heb je hem wel eens stevig gehoord? Zal ik hem eens een stukje laten horen?
1: Ik heb wel eens hard gehoord, maar niet.
0: Hard, nee, maar echt stevig. Ik zal hem maar eens laten horen. Dit is die. Iedereen.

0: Zaterdag zou toch mee kunnen doen aan Songfest.
1: Oh, leuk hoor.
0: Ja, ja, ik vind hem ook wel lekker.
1: Zeker.
0: Nou, de zware versie zou ik maar zeggen. Ja, nou goed. Misschien dat we hem nog eens een keer opzoeken dat we hem helemaal gaan draaien. Hoor. Ja, dat is ook
1: ik vind
0: wel
1: hem behoorlijk beschaafd nog.
0: Ja, toch?
1: Jawel.
0: Ja, hij klinkt wel lekker. Goed, even schreeuwen. Juist, Katrina and the Waves, 1983 met deze plaat Walking on Sunshine, June 16. Die heb ik ook voor je klaarstaan, zo meteen.

0: Een van de mooiste platen die June 16 gemaakt heeft hier gewoon uit ons eigen Hilvarenbeek. En samenwerk met Celia van Onna en Daan Jansink. En deze plaat die heette Strong.
1: Het Weekend Vibes weerbericht met Jurgen van Eijk.
0: Ja, wat gaat het doen, Jurgen?
2: Nou... Paraplu mee moeten nemen. Oh. Ja, het wordt vanavond nog steeds. Het komt vanavond nog steeds tot buien, maar in het zuiden is het soms wel wat vaker droog. De westenwind die neemt boven land af naar zwak en de temperatuur die daalt landinwaarts weer flink naar 2 tot 4 graden met opnieuw kans op vorst aan de grond. In de kustgebieden is het niet kouder dan zo'n 6 tot 8 graden. Morgen in de ochtend schijnt geregeld de zon, maar het komt ook weer tot enkele buien. Er waait een zwakke tot matige westenwind en rond het middaguur is het al zo'n 11 tot 12 graden. Ook in de middag schijnt geregeld de zon, maar vooral landinwaarts komt het nog wel tot buien. Er waait een overwegend matige zuidwestenwind en het is met zo'n 13, 14 graden dan een fractie zachter. Zaterdagavond valt landinwaarts nog een buitje, maar geleidelijk aan wordt het overal wel droog. Ook in de nacht na zondag is het op de meeste plaatsen droog met een mix van wolken en opklaringen. De wind die draait geleidelijk naar het zuiden en is niet meer dan zwak en het koelt weer flink af. De temperatuur die daalt naar zo'n 3 graden in het oosten en 7 aan zee. En ook in de tweede dag van het weekend schijnt geregeld de zon, maar opnieuw moet rekening gehouden worden met nattigheid. De meeste buien zijn voor het westen en het zuiden, maar ook elders kan nog een bui voorkomen. De wind die waait uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig en daarmee wordt een iets zachtere lucht aangevoerd. De temperatuur die stijgt naar 14 tot 16 graden.
0: Oh, ja, dan moet ik de paraplu ook maar mee gaan nemen, denk ik, dit weekend.
2: Ik denk het wel, ja, toch wel.
0: Of ik moet op de tribune gaan zitten bij Hilvarenbeek, kan ook natuurlijk.
2: Oh, oké. Okay.
0: Of als ik iets dichterbij wil zetten, moet ik gewoon in de dugout gaan zitten naast de spelers.
2: Dat kan ook nog.
0: Ja, ik ken ze allemaal, dus dat scheelt. Dat kan nog wel eens gezellig worden natuurlijk. Goed, nou, dankjewel. Tot zover. We gaan door met het volgende, want ja...
1: De weekendpoll.
0: Staat nog steeds open, die weekendpoll van 15 mei. Uitzending 302. Twee zomersplaten die ik tegenover elkaar heb gezet. Ik vind het toch wel leuke platen. Dus ik zou zelf wat zou ik kiezen? Ik laat het straks weten om 7:30. We gaan eerst nog eens even luisteren. Dit zijn de

0: Weekend Pol.
1: Ben jij er al uit, Jurgen, of niet? Zou jij het al weten?
2: Ik denk het wel.
1: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan straks luisteren om 19:30. Dan geven wij onze antwoorden welke plaat wij zouden kiezen. Wordt het plaatje 1, I Took a Pill in Ibiza van Mike Posner en Steep? Of wordt het plaatje 2, Pizza Martin Garrix? Jij mag de keuze maken. Welke plaat wil je horen om 19:15? Weekend Vibes, Flow Radio. Zoek ons even op Instagram. Ga naar de stories, maak daar je keuze. Het kan ook via de website weekendvibesflowradio.nl. Of je kan even appen naar de studio 013-505-6030. App dan even door, plaatje 1 of plaatje 2.
0: Plaatje 1. Plaatje 2.
1: Ja, wij gaan alweer op richting het einde van uurtje 1. Straks in uurtje 2 Marcel Kollau die op bezoek komt om te praten over de Tonpraat Academie, de volwassen versie. Want daar wordt weer nieuw leven in geblazen. Nu eerst deze plaats.

verder. Je hebt ons gevonden. Wij draaien de hits waar jij van houdt. Tot 9 uur. Weekend Vibes. Met Nick van Hees. Everybody.

was de titel van deze plaat uit 1999 van Westlife, ja. En we zijn alweer aan het einde gekomen van een uurtje heen van Flow Radio Weekend Vibes. Op deze vrijdag 15 mei, zometeen een uurtje twee. Ja, Marcel Kolau op bezoek. Hij komt ons even bijbuurten over de volwassen opleiding voor de Tonpraat Academie. Er wordt weer nieuw.

0: deelnemers van het Songfestival. Die gaan we voor je draaien nog. Ik heb nog een andere leuke plaat klaarstaan. De poll staat ook nog open. Moeten we hem wel of moeten we hem niet draaien? Samuel Welte, de leeuw komt eraan in het kader van het voetballen natuurlijk. En, oh ja, wacht even. Ik heb van de week iets gedaan.
1: Oh, ja? Oh.
0: Daar voelde ik me heel schuldig over. Oh. Maar achteraf is het allemaal goed afgelopen. Dat ook nog allemaal in uurtje 2 of in uurtje 3. Wij gaan afsluiten. Meekijken kan er ook natuurlijk, hè, via BeekTV of flowradio.nl/kijklive.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis Vuitton. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
2: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
1: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Made Alive en de Bongo Song, dat staat er tussen haakjes altijd achter. Safri Duo, een grote hit natuurlijk, stond 31 weken genoteerd, hoogste positie nummer 3. En Jurgen, nou kwam ik afgelopen week kwam ik ergens iets tegen. Ik denk dat moet ik toch eens even meenemen.
1: Echt waar?
0: Want die mannen, dat drummetje wat je net hoorde, dat kunnen ze overal. Zo ook met een auto. Met de deur, met het dashboard, met alles. Luister maar eens mee.

0: Nou, dat was gewoon een auto. Op het dak, op de deur, met de motorkap en met de deur natuurlijk. Ja,
1: ik denk als je het op een gegeven moment zo ontzettend vaak hebt gespeeld...
0: Ja, zeker.

0: Altijd en overal. Wereldwijd zijn wij te ontvangen via internet natuurlijk, via flowradio.nl. Maar je kan ook meekijken via dezelfde site. Dan ga je even naar Kijk Live. En dan zie je ons aan het werk in de studio. Het kan ook via Beek TV. Op verschillende aanbieders zijn wij te vinden. En zelfs op Odido zijn wij door heel Nederland te vinden. Dus als je zit te kijken toevallig ergens in Gouda of in,
1: inderdaad.
0: Of in Leiden of Groningen.
1: Ja, leuk, het is gewoon even rappen. Ja, ja, hartstikke leuk. Ik vind het heel leuk om even van je te horen. Oh. Als je inderdaad zo ergens in den landen zit.
0: Ja, app dan even. Gewoon, ja, 013-505-6030. Ja. Altijd leuk, ja, inderdaad, om te weten. Ja, we hadden wel iemand ooit in de buurt van Leiden.
1: Sterker nog.
0: Een jongen van 9.
1: Sterker nog, we hebben laatst een berichtje gekregen uit...
0: Mexico. Uit Mexico kregen we een berichtje, ja, nou, inderdaad. Ja, iemand die daar zat te kijken naar ons. Ja, klopt. Die verstond er geen bal van natuurlijk. Maar goed, hij zat wel te kijken.
1: Die deed alleen voor de muziek, maar dat maakt niet uit.
0: Nee, ja, maar het is altijd leuk natuurlijk wat er aan de andere kant van de wereld weer te horen is aan muziek. Dat wordt niet altijd bij hun gedraaid natuurlijk.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee,
1: dat
0: dus
1: klopt,
0: altijd zeker. Wel lachen. Ja. Goed, nou, laat het even weten inderdaad. 013-505-6030. En dat telefoonnummer, dat kun je ook ergens anders voor gebruiken.
2: De Weekendpool.
0: Voor de Weekendpool. Voor deze 15 mei. Twee platen die we tegenover elkaar hebben staan. Het zijn twee hele leuke platen, moet ik wel zeggen. Twee zomerse platen. I Took a Pill in the Pizza, Mike Posner en Siep op plaatje 1. En Martin Garrix met Pizza op plaatje 2. En Martin Garrix, die was gisteren jarig, toch? Volgens
1: dat
0: mij wel.
1: Weet ik niet.
0: Ja, volgens mij was hij gisteren
1: niet
0: jarig.
1: Op de kalender.
0: Nee, toch niet?
1: Nee, dat weer niet.
0: Oh, ik dacht dat je iedereen op de wc op de kalender had staan. Maar...
1: Ja, doe ik wel, maar hij is nooit bij ons geweest. Dus,
0: valt me weer vies tegen dan.
1: Ja, mij ook. Ja.
0: Nou goed, er moet nog een keuken verbouwd worden, hoor. Misschien kan hij daar even bij helpen.
1: Dat zou misschien wel anders zijn.
0: Ja, nee, oké.
1: Als hij even langskomt.
0: Ja. Twee fragmenten van vandaag.
2: Plaatje 1. Plaatje 2.
0: Ja, de keuze is reuze voor vandaag. Eén van deze twee platen willen we gaan draaien om 7:15 hier op de zender. Hoe kun je doorgeven? Via Weekend 5 Slow Radio op Instagram. Ga dan even naar de stories. Eén story verder heb je die plaat van Samuel Tenok. Als je die wilde horen, moet je daar even op ja klikken. De website weekend5slowradio.nl. Ook daar kun je naartoe gaan en jouw keuze doorgeven. Of je kunt gaan naar 013-505-6030 op de app. En dan geef je even door plaatje 1 of plaatje 2. Doe het wel voor 7:30, want dan gaan we de lijnen sluiten. Dus goed nadenken.

De allerlekkerste hits van toen. En de beste hits van nu. Beter kan je weekend niet starten. Tot 9 uur, Weekend Vibes. Met Nick van Hees.

0: Going Shopping, nieuw singeltje van The Strokes uit dit jaar, 2026. Klinkt wel lekker. Ah, je hoort hem ook gewoon een non-stop voorbij komen natuurlijk. 16 minuten over de klok van 7 uur. We zeiden het al in uurtje 1. We hebben hoog bezoek, want Marcel Kollau is weer in de studio. En ja, we lazen afgelopen week hier op de app en op verschillende media dat er gaat weer iets gebeuren. Namelijk, de Tonpraatacademie wordt weer nieuw leven ingeblazen. En dan denk je bij jezelf, ja, de Tonpraatacademie die is toch bezig? Ja, dat klopt, maar dat is voor de jeugd, Marcel, toch?
1: Het is een zwaar bezoek, denk ik, of niet?
0: Oh, zwaar bezoek. Nee, ja, nou, daar maak je er zelf van. Nee, maar de jeugd is nog bezig, maar het is voor de volwassenen.
1: De jeugd begint ook voor de vakantie.
0: Oké. Okay.
1: En ik kreeg uit diverse hoeken kreeg een signaaltje van... jongen, we moeten nu eens iets aan die ameuten of stilpraat of sauwel of... maakt mij niet iets doen.
0: Ja.
1: En wat heb ik gedaan? Ik heb de stoute schoen aangenomen. Ik heb gewoon iedereen van alle carnavalsverenigingen die ik in mijn lijstje heb staan... gewoon gebeld en geappt en zei... jongens, dit is mijn idee. Hoe denken jullie erover? En binnen no time... had ik een reactie van de Biest, het S-Beek, hier het Beek, noem maar op, Hagor zelfs. Goed idee, dat gaan we doen.
0: Ja, maar het is dus echt puur de gemeente Hilvarenbeek, hè? Maar je zei ook, ja, nog ietsjes erlangs, hè? De Beerzen ook,
1: nou,
0: zei
1: jij. Nou, dat is, nou, vanuit de Beerzen kwam het verzoek naar Hilvarenbeek, en misschien ook wel een S-Beek, en hebben jullie tonpraters voor ons?
0: Mm-hmm.
1: Om daar het tonpraten weer op een pijl te brengen. Of in ieder geval omhoog te halen. En toen kreeg ik in die groep, die zei van... waarom doen wij de Beerzen niet bij? Ik zei, jongens, als jullie zeggen de Beerzen mogen erbij... dan gaan de Beerzen erbij.
0: Ja, heel makkelijk.
1: Dus ja, ik doe er niet moeilijk over. Ik heb begrepen hier net uit het commentaar... dat het Leiden ook mensen kan verwachten. Maar
0: ja, nou, ze zitten te kijken.
2: Zou zomaar kunnen.
0: Ja, nee, ja. Aanmelden kan gewoon natuurlijk.
1: Aan Mexico vind ik een beetje lastig met het taal.
0: Ja, oké. Maar dat is ook weer even op en neer natuurlijk. Ja, dat is voor jou wel lekker. Ik ben net met pensioen. Toch?
1: Nee, ik heb AOW.
0: Oh, je hebt AOW.
1: Pensioen is wat anders. Dan hoeft niemand te werken.
0: Je hebt wat meer vrije tijd.
1: Ik heb wat meer vrije tijd.
0: Ja. Hey, Marcel, maar een aantal jaren geleden is natuurlijk de Tonpraatacademie is opgezet.
1: Ja. Dat is al een tijdje geleden.
0: Hoor. Ja, oké, maar liep dat toen meteen goed? Of moest jij daar ook aan trekken, zeg maar, om mensen binnen te krijgen?
1: Nee, want toen kwam Lennart de Graaf, jullie ook wel bekend uit de Biest... daar had ik het idee mee op. Ik zei, Lennart, we moeten iets gaan doen. Ik zei, want de ouwe die gaan weg. Jantje Meijer en dat soort zaken, die gaan op een gegeven moment gewoon weg. Die verdwijnen. En er moet een nieuwe aanwas voor komen. Dus zei Lennart, ik heb eigenlijk een idee om dat zo aan te pakken. Hij zei, dat is een hartstikke goed idee. Ik zeg, nou, heb jij mensen? Ik ga erover nadenken, ik kom er voor jou op terug. Ik denk anderhalf uur later, zei ik heb er 5.
0: Dat heeft hij snel gedaan.
1: Ik zeg, Lennart, dan start nu de Tonpraatacademie op.
0: Ja, hoe lang heeft dat gedraaid, die Tonpraatacademie?
1: Tonpraatacademie heeft gedraaid tot een jaar of 6 geleden.
0: Oké. Okay. En daar kwam in één keer een einde aan, omdat er niemand meer was die iets wilde doen? Of waarom is dat gestopt toen?
1: Ik ga hier geen uitspraak over doen.
0: Oh, oké. Okay. Nou goed, dan gaan we dat ook niet. Dan gaan we er verder ook niet op door. Maar goed, het komt weer terug, hè? Ja. En naast de jeugd, Tonpraatacademie natuurlijk, die is overgenomen van jou. Dat loopt ontzettend goed. Want Stefan Fluit, die heeft gewonnen afgelopen jaar bij het Oude Meute.
1: Ga ik jou nog meer een scoop geven?
0: Oh.
1: Ik heb gesolliciteerd bij de jeugd Tonpraatacademie.
0: Oh. Eerst oprichten, dan weggaan en nou weer solliciteren. Wat ga je doen?
1: Nee, ik zal zeggen waarom ik weggegaan ben. En let erop, die commissie die er nu zit, die doet het perfect. Echt, geen enkel commentaar.
0: Mm-hmm.
1: Echt, daar ben ik er trots op dat ze dat zo doen. Maar, ik stopte gewoon omdat ik gewoon in van mijn kadran, mijn bedrijf, te druk had. En ik dingen vergat. En Berdy Kemmeren, die zei, nou, maar dat doe ik wel. Ja, maar dat doe ik wel. En dat is, als je iemand een prijs moet geven... vind ik dat je Berdy Kemmeren een prijs moet geven. Die is serieus, stille kracht, achter zo'n jeugd om praten. Die zorgt echt serieus alles voor. En wat ik heel belangrijk vind, is als je iets vraagt aan iemand... die zegt, dat doe ik, dat je er van een paar keer dat gebeurt.
0: Ja.
1: Niet dat je dan achteraan, oh, dat had moeten gebeuren. En nee, Berdy zegt, dat doe ik, dan wordt het geregeld.
0: Ja.
1: Punt.
0: Okay.
1: En serieus, ik kan ze niet genoeg noemen, Berdy Kemmeren... mocht het ooit een keer horen, Berdy, echt waar, ik geef niet de prijs. En lintjes kan ik niet uitdelen, maar ik heb lint zat om uit te delen. Dat
0: ja.
1: Maar Snapte? Mm. Maar ik dacht, ja, en dan moeide ik me aan de zijlijn toch altijd nog mee, die academisch. Zouden we dit niet doen? Of zouden we dat niet doen? We moeten iets meer aan de aandacht vragen van de jeugd.
0: Jij kon het eigenlijk gewoon niet loslaten.
1: Nee, het is een kindje.
0: Ja, die hebben het toen opgericht.
1: Het is een kindje.
0: Ja.
1: Dus ze kunnen het makkelijk loslaten.
0: Ja.
1: Ja, dus dat ging allemaal niet. Maar ik moest er toen ook wel uit vanwege de drukte die ik had. Dus daar ben ik op zich niet in problemen. Dus dan heb ik een keurige sollicitatiebrief geschreven. Waar ik tot op heden nog geen duidelijk antwoord op gekregen, moet ik zeggen. Want als ik dat krijg, dan wil ik wel de onderhandelingen starten van nou wat het gaat opleveren voor mij, uiteraard.
0: Ja.
1: Geen rode cent. Ik ben er wel betrokken bij.
0: Ja.
1: En ik hoef niet zo bijster veel te doen. Hoor. Ik ga nou weer mijn scholen bezoeken doen. En dat. En ik zal tijdens de avonden zal ik ook wel een aantal dingen doen.
0: Ja.
1: Maar goed, ik heb nu weer een ander kindje opgestart. En dat gaat ook goed komen.
0: Ja.
1: Niks genoeg tijd.
0: De volwassen Tonpraatacademie. Hoe wil je het weer gaan aanpakken? Gaat het al rond? Broeit er al iets? Zijn er al aanmeldingen? Heb jij zoiets van het gaat wel goed komen?
1: Zal ik je zeggen wat we hebben?
0: Nou, zeg het eens.
1: Wij zitten nu op 12 deelnemers.
0: 12?
1: Zo.
0: En dat is echt hier uit deze omgeving?
1: Dat is uit deze omgeving.
0: En dat is van elk dorp 2 of 3?
1: Nee. Er zijn van een aantal dorpen zijn er behoorlijk wat mensen. En een aantal dorpen, de kleinere dorpen, komen wat minder mensen. Dat is gewoon zo.
0: Ja. Maar zijn dat dan ook nieuwe mensen? Of zijn dat mensen die al bezig zijn met het Tonpraat?
1: Nee,
0: dat
1: zijn nieuwe mensen. Nou, 1, 2 oude rotten. Oude rotten is een groot woord. Die hebben wel eens een keer gestart, wel eens wat gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En de rest is eigenlijk redelijk nieuw.
0: Ja. Dus dat wordt echt een nieuwe uitdaging, ook voor jou.
1: Ja, maar ik vind het voor de mensen die komen en zeggen, ik heb het al zo ooit gedaan, wordt het net zo'n grote uitdaging.
0: Ja.
1: Iedereen van mij is gelijk in deze richting. En wat we doen, en dat is de kracht van de academie, is dat we met elkaar gaan kijken hoe we dat jou in die ton kunnen krijgen. Ja, of dat je optimaal in zo'n ton kunt gaan staan.
0: Ja.
1: Want er zijn er meer dan voldoende die zeggen van, nou, ik kan een grap vertellen aan de bak. En ik denk wel dat ik dat kan.
0: Ja.
1: Ja, ga het maar doen. En zorg maar dat je een kwartier lang een verhaal hebt waarbij je grappen kunt vertellen en grappen kunt ombouwen naar iets wat bij jouw typetje past. En dan, die mensen, daar zitten gewoon met 200 tot 500 mensen in de zaal.
0: Ja.
1: En die hebben betaald en die willen vermaakt worden. En dan is het heel lastig hier in Beek, of niet alleen in Beek, maar al in de business, daar zijn ze wel toegefelijk. En Esbeek ook, daar zijn ze al, gaat alleen die tons van de prijs al verdiend. Hier in Beek zitten ze achterover. Ze zeggen, nou, kom jij maar vertellen, jongen. Hey.
0: Ja.
1: En dat vind ik soms heel oneerlijk. Want het is, als je een nieuwe mens, dus een debutant hebt, ja, die staat met trillende beentjes in die ton. En
0: ja, dat snap ik.
1: Mijn opzet is dat zo iemand dan in ieder geval minder met trillende beentjes in die ton staat, dat hij zelfverzekerd in die ton staat, weet waar ze het over hebben, een keer goed hebben kunnen oefenen met publiek, met aanwijzingen van diverse tonpraters uit de gemeenschap van Hilvarenbeek, die daar kunnen ondersteunen, tips kunnen geven en zeggen van, nou, hey, als je dat op deze wijze nu gaat doen, er kan soms in hele kleine dingen zitten. Hè?
0: Mm.
1: Soms in een zinsbouw die anders moet. Of wat, sorry, maar soms ook wel eens gebeurt er mensen, de clue van de grap, ze heel verhaal dan de clue gaan. Ja, dat hoort niemand.
0: Nee.
1: Dus ja, bekend verhaal is dan op een gegeven moment, ja, doe het maar opnieuw.
0: Ja.
1: En dan kan het hier in de ton voor het publiek niet meer als wijze. Opnieuw en zorg dat je er staat.
0: Ja. Is het ook zo, Marcel, dat net als bij de jeugdopleiding, je bevolgt een aantal lessen natuurlijk, een aantal avonden. En op het eind van de rit dan mag je kiezen, ik ga in de ton of ik ga niet in de ton. Is dat vergelijkbaar met de jeugdopleiding? De volwassen? Dus ook
1: altijd
0: hetzelfde
1: geweest.
0: Principe eigenlijk?
1: Altijd geweest. Ik ga jou niet dwingen om in die ton te staan.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, in Tilburg is het wel het verhaal, je doet mee, dus ik ga de ton in. Ik zeg, het is zo, laat mensen dingen nou eens proberen.
0: Ja.
1: Dat mensen ontdekken hoe het is om in zo'n ton te staan. Ze hebben wel een finale avond waar gezegd van, nou, ik ga nou eens 5 minuten in die ton staan en breng jouw buurt nu eens. Dan ervaren ze, dan gaan ze een putiecomité, gaan ze daar staan en dat.
0: Ja.
1: En dan komen ze er wel achter wat het betekent. En dat kan ook resulteren van oudsher of een oude van de vorige academie ook meegemaakt. Van, dit moet ik niet gaan doen. Ik zeg, nee, dat heb je goed gezien.
0: Ja.
1: Of die zei het zelf. Of ik ben er wel de brutale man geweest van, zeg, Nick, goeie vent, leuk verhaal, niet doen.
0: Dat is gewoon een advies die je geeft natuurlijk.
1: Ja,
0: Ja.
1: Nee, ja, dan zijn er nog die zeggen, ik wil het wel doen. Ja, dat vind ik prima, maar dan ja, denk je, doe het niet. Ja. Doe het niet. Je staat, laat het op, hè, want je bent... kijk, Hilf van Beek heeft een aantal kwaliteiten. Je kunt opgaan in de menigte, maar je kunt ook boven het maaiveld aankomen. Als je boven, je eigen boven het maaiveld hebt, alleen in zo'n ton gaan staan, houd er rekening mee dat je de volgende morgen wel herkend wordt.
0: Ja.
1: Ja? Dat zeggen we ook altijd met de grappen die je vertelt. Dus een grap over iemand vertelt, die kun je de volgende dag tegenkomen. Houd mee dat iemand nou altijd rechtstreeks in de ogen kunt kijken. Daar moet je altijd voor zorgen dat je dat kan.
0: Ja. Ja, afgelopen Aumeuteavond natuurlijk. Iemand die van de jeugdopleiding afkomt. Ja. Die heeft voor het eerst in de ton gestaan voor de volwassenen. Die heeft ook gelijk gewonnen. Was jij trots?
1: Ja, dan zeggen ze 107 lullen.
0: Ja, zoiets.
1: Ik was helaas, ik zat in Spanje. En Steve is een gastje, die heb ik laten zien van het begin van het jeugdtonpraten. Hoe die zich ontwikkeld heeft als tonprater, ja. Ook als mens.
0: Mm-hmm.
1: En als je ergens, ja goed, dus ik moet natuurlijk altijd kijken, opletten over eigen broek te praten. Maar het is gewoon echt een geweldige kerel geweest. Vigo, die in de commissie zit,
0: ja.
1: Idem dito, die hebben zich ontwikkeld in die commissie. Maar ook als mens zijn, als jonge gasten die dat doen. En die toch ja. In zo'n commissie dingen doen. En dingen overnemen. En ook daarin ben ik ook zo trots dat mensen denken, ik doe dit en dan gebeurt het ook.
0: Ja.
1: Punt.
0: We hebben het over Vigo van Korven natuurlijk, ja. Uit Diezen.
1: Ja,
0: wat moet je doen om bij de Tonpraat Academie aan de gang te gaan? Heb je nog mensen nodig? Of zeg je van, nou, ik zet nu even een stop op? Of?
1: Nee. Nou ja, dan moeten we een beetje wel... Kijk, 30 mensen is wel arkelijk veel, maar dat verwacht ik niet. Aanstaande maandag 18 mei beginnen wij om 20 uur, in de Regentenhoeve in de Biest.
0: Oké.
1: Okay. Zeg je van, nou, daar wil ik alsnog bij zijn. Meld me aan.
0: Ja, mag je er ook gewoon naartoe komen? Dat je
1: mag
0: zegt
1: je er
0: van,
1: gewoon naartoe komen en dan zeg ik, wil je toch aan meedoen, dan ga er meedoen.
0: Ja.
1: Ik heb er ook die zeggen van, ja, ik weet niet of ik het kan, maar ik zit hiermee en daarmee. Dan mis ik de eerste les. Ja, dan mis je de eerste les.
0: Ja, hoe lang duurt een avond? Of wat duurt een gemiddelde avond? Is dat we kijken hoe ver we komen? Of,
1: Nee, je moet op een gegeven moment al eindigen. Maar als je om 8 uur begint en je bent om 10 uur, is het wel klaar.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk krijg je nou de afterborrel uiteraard. En dat soort zaken allemaal. Die, dat kan altijd wel een beetje later worden.
0: Ja.
1: Maar het is wel zo, en dat vind ik ook mooi. Dat voorheen moesten wij bijdrage vragen om de docenten dat te betalen. Hebben de Kamer van Afschrijving zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Je gaat gratis meedoen. En de carnavalsvereniging betalen eigenlijk, en hebben zich nou betalen 1-2 consumpties. En dat vind ik ook prima.
0: Nou, dat is toch ook een mooie aanbieding.
1: Zeker weten, ja. Zeker weten.
0: Mensen die zitten luisteren, Marcel, die mogen komen natuurlijk maandag om 8 uur naar het Biest. Maar ja. Ze kunnen zich ook aanmelden bij jou. Ja. Naar welk e-mailadres kan dat?
1: Hoe god of ik dat ken. m.kollau@kadran.org. Succes ermee.
0: m.kollau@kadran.org. Ja. Daar moet je naartoe melden.
1: Ja.
0: Ik wens jou heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Kom nog een keer tussendoor even
1: vermelden. We hebben besloten om met al die 15 aan hier naartoe komen.
0: Dat wordt wel heel erg vol.
1: Gezellig.
0: Nee, maar misschien tussendoor eens een keer zo om eens even te kijken hoe ver jullie zijn.
1: Altijd.
0: Dus oké, we houden contact met elkaar. Marcel, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En ik wens jou, jij ook heel veel succes maandagavond. Ik hoop dat er nog een paar bij komen die hebben zitten luisteren.
1: Ja, nou, dat zou leuk zijn.
0: Nou, goed.
1: En mag ik niet, daar hebben we het over doen. En let goed op, je gaat in alle geledingen, je gaat een tonpraatavond, een almeutenavond, een sauwelavond, een kletsenavond, een zevenavond, een maakt me niet uit voor avond. En ja, maar als dat zo is, ga er naartoe en steun ze ook. Dat vind ik ook belangrijk.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Ja?
0: Fijn weekend, Marcel. We spreken je snel weer om te kijken hoe dat allemaal gaat.
1: Oké. Okay.
0: Dankjewel. Doei. Goed, dat was Marcel Kollau. Wij gaan de lijnen sluiten. Het is 7:30 geweest. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tot zover. Dankjewel voor het stemmen. We gaan zometeen even alles bij elkaar optellen en gaan we kijken of dat er een winnaar is. En is dat zo? Ja, dan gaan we die om 7:15 draaien. Nou, we gaan sowieso iemand draaien om 7:15. Dus wordt het plaatje 1 Mike Posner en Steve met I Took a Pill in the Pizza, of wordt het toch plaatje 2 Martin Garrix met Pizza? Nog een kleine 15 minuten wachten. Hou het even vol. Dan gaan we je het verlossende antwoord geven. Verder met de nieuwe single van Miss Montreal. Dit is Schuilen.

Leuke nieuwe single van Vince Montreal en Schuil hier op Flow Radio. Je hoort hem natuurlijk vaker voorbij komen, want hij komt gewoon voorbij in de non-stop. We gaan op naar de uitslag van de weekendpoll. Maar nu eerst Nathalie Imbruglia, 1998. Dit is

wisselt met de beste muziek. Hier is het altijd raak. Tot 9 uur. Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: geleden dat deze plaat uitkwam, zo richting de zomer. Alok en Jess Glynn en The Summer Is Back. Nou, die zomer moet nog wel komen, hoor. Want ja. Alhoewel, het schijnt dus aanstaande weekend behoorlijk warm te worden. Maar daar horen we straks wat meer over natuurlijk, als we in uurtje 3 het uitgebreide weeroverzicht gaan behandelen. Ik heb nog wat opmerkelijk nieuws meegenomen, Jurgen. Want een fatbiker heeft dinsdagochtend op de vluchtstrook van de A16 bij Rotterdam gereden. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat iemand op een zwarte fatbike rond 10:50 op de A16 reed. Dat je op sommige fietspaden niet meer met je fatbike mag rijden, houdt niet in dat de hoofdrijbaan een vet goed alternatief is, schrijft Rijkswaterstaat op X, Twitter. X. Het is onbekend hoe de fietser op de snelweg is terechtgekomen, zegt de woordvoerder. Medewerkers signaleerden de fatbiker, waarna contact met de politie werd opgenomen. Deze heeft de fietser na 10 minuten staande kunnen houden en de situatie afgehandeld. Nou, volgens politiewoordvoerder is de fatbiker niet aangehouden, maar heeft alleen een waarschuwing gehad. En we gaan even naar Noorwegen, want een 6-jarige jongen daar die deed vorige week de vondst van zijn leven tijdens een schoolreisje. Hij vond namelijk een zwaard dat naar schatting 1300 jaar oud is. Daarmee zou het wapen uit de periode net voor de vikingtijd stammen. Kleine Henrik die zag het handvat uit de grond steken toen hij met klasgenoten over een veld liep. De leraren namen na de vondst contact op met de lokale archeologen en de gemeente. Het zwaard van ongeveer 1 meter ligt nu in een museum voor cultuurgeschiedenis in Oslo. Ook wel leuk, datgene wat jij gevonden hebt, dat nu in een cultuurmuseum ligt. Het zwaard was slechts aan één kant geslepen en het lemmet werd geassocieerd met de periode in Scandinavië die ongeveer de jaren 550 tot 800 na Christus besloeg. Nou, die periode ging direct vooraf aan de vikingtijd. De autoriteiten prijzen de kleine jongen en zijn klas, omdat ze gelijk contact hebben opgenomen met de archeologen en de gemeente en zijn natuurlijk weer een museumstuk rijker. En dan de laatste voor vandaag. Een nog niet geïdentificeerde dief heeft een 800 jaar oude schedel van een heilige gestolen uit een kerk in Tsjechië. Wat moet je daar nou mee? Met een schedel van een heilige. Juist, dat dacht ik ook. Het gaat om de schedel van de Tsjechische edelvrouw Zdislava van Lemberg. Huh? Zdislava van Lemberg. Zij leefde tussen 1220 en 1252, stond bekend om haar vrijgevigheid en inzet voor een minder bedeelde. Op wazige camerabeelden is te zien hoe een persoon met de schedel in zijn handen tussen de banken rent van de basiliek van Sint Laurens. De politie kan vooralsnog niet met zekerheid zeggen of de dief nou een man is of een vrouw. Nou, de Tsjechische politie kan ook niet zeggen wat de daadwerkelijke waarde van het reliek is, maar de historische waarde is onschatbaar, zegt de woordvoerder. Er is momenteel wel een klopjacht gaande op de dief.
1: Dus, heel bijzonder.
0: Mocht jij nog een schedel thuis hebben staan, alsjeblieft, geef het gewoon terug aan Tsjechië. Ik zei het in uurtje 1 al tegen jou. Er is een samenwerking van 3 ex-deelnemers van het Songfestival. Ja. Namelijk Joost, Caria en Tommy Cash. Ja. En die zijn een soort van boyband gaan vormen. En ik vind hem leuk, dus ik ga hem gewoon voor je draaien.

0: Miss Us. En ja, de single van Joost Kerria en Tommy Cash. Wat vind je ervan?
1: Leuk.
0: Ja, leuk hè? Ja, een beetje boyzone-achtig nummer.
1: Het maar echt wel grappig. En ja, het is echt wel een dingetje natuurlijk wat... Wat typisch voor hun is, zeg maar.
0: Ik vind en dan een beetje Joost Klein-achtige ertussendoor natuurlijk. Hè. Zo, moet kunnen. Ja. Goed.
2: De Weekendpool.
0: Er is een winnaar, dames en heren. We gaan hem bekendmaken. I Took a Pill in Ibiza, Mike Posner en Siep. Die stond vandaag op nummer 1. En op plaatje 2, Martin Garrix met Pizza. En die klonken zo vandaag.
2: Plaatje 1.

0: en Ol.
1: Welke gaat het worden en welke ga je aanstaande woensdag horen bij Door de Week tussen 7 en 8 uur? Ik kan je vertellen dat vanmorgen de stand toch eigenlijk redelijk gelijk was. Maar nagaande de avond zo, dat het toch een beetje uit ging lopen. En welke mag dan gedraaid worden bij ons in de show? Wat is de winnaar van vandaag? Martin Garrix was gisteren jarig. Het zou een leuk verjaardagscadeautje zijn natuurlijk. Maar is hij het ook geworden? Ik kan zeggen, nee. Het is geworden plaatje 1 met 68%. Mike Posner en Steep, I Took a Pill in Ibiza. Dankjewel, Hanita van Eyck, Tim Hoefmans, Roel van der Heining, Dennis van den Berg, Amy Aerts, Siep van Gestel, Miel van Dijk, Casper Hamers en nog vele, vele anderen. Dit is de winnaar van vandaag.
2: I took a pill in Ibiza to show a feature I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do.

0: De winnaar van deze weekendpoll voor deze vrijdag 15 mei. Mike Posner in Siep en I Took a Pill in Ibiza. We gaan door naar nieuwe muziek. En dat is muziek die vandaag is uitgekomen. 13 nieuwe platen zijn eruit gekomen in de tipparade vandaag. Ja, dan moet je toch een keuze uitmaken. Maar deze vind ik wel opmerkelijk. Want het is de hoogst genoteerde die vandaag is binnengekomen op nummer 5. Komt gewoon uit Nederland. Deed mee aan het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. Het laatste seizoen dus, 2026. Suzanne en Freek die draaiden om bij zijn auditie. En het leuke is dat hij dus... Want vanavond begint dat volgens mij, hè, de concerten van Suzanne en Freek. Ja, jij bent niet zo'n fan van Suzanne en Freek. Maar volgens mij gebeurt vanavond, want morgen gaan mijn broer en zus...
1: Oh,
0: gaan daar naartoe volgens mij.
1: Ja, ja.
0: En Ruben, die staat daar dus in het voorprogramma.
1: Oh, oké.
0: Ja, en vandaag is zijn plaat dus binnengekomen... In de tipparade op nummer 5. Ik vind het een leuk plaatje. Het is wel op zijn Engels, maar dat maakt verder niet uit. Ruben Hillen is dit.

0: Ruben Hillen en 20 Seconds staat ook in het voorprogramma van Suzanne Freek, die de concerten gaan geven vanaf vandaag. En ik begreep, dat zei mijn zus, dat Sef ook elke avond aanwezig is om ze even aan het publiek te laten zien. Ja! Ja, nou ja, goed. Weet je wel, Sef allemaal. Ja, zo spot erop, ja, inderdaad. Hey, maar deze plaat, dat is wel een beetje jouw smaak volgens mij, of niet?
1: Ik vond hem wel leuk.
0: Ja, ja. Ik hoor een maar. Ja, ik moet eraan wennen, denk ik.
1: Niet zozeer een maar.
0: Beetje Nathan Evans, hè?
1: Ja, en ik zit met het lijkt ergens op. Alleen ik kan er de vinger niet op leggen.
0: Oh jee.
1: Ja, nee, ik zit inderdaad. Ik denk inderdaad, het lijkt echt op een ander liedje.
0: Ik durf het niet te zeggen, joh. Ik weet echt niet welke jij bedoelt.
1: Ja, nee, ik ook niet. Als ik het zou weten, dan zou ik het zeggen natuurlijk.
0: Ja, nee,
1: maar
0: dat snap ik.
1: Ik heb geen flauw idee. In mijn hoofd zit zoiets van, het lijkt ergens op, maar waarop?
0: Waarop,
1: maar welke is het nou?
0: Dus. Nou goed, je hebt nog een uurtje om na te denken, Jurgen. Dus dat komt helemaal goed. In het volgende uur natuurlijk ook nog. Ik zei het al, ik heb van de week iets meegemaakt. Daar heb ik achteraf, was ik daar een beetje schuldig over. Maar het is allemaal goed gekomen. Het is allemaal goed gekomen. En we gaan hem draaien. Samuel Welten, de leeuw komt eraan. De Pol is, het is bewijs. De Pol zegt van gewoon draaien. Die had, nou goed, gaan we dat doen. Dus ook dat nog in uurtje drie. En ik heb nog een nieuwe single klaarstaan van Gracie Abrams, die vandaag is uitgekomen. Hit the Wall. Dat allemaal nog in uur 3. Het wordt nog een druk uur. Dat kan ik je wel zeggen.
1: Ja.
0: Nou goed, wij gaan afsluiten dit uur. Meekijken, meeluisteren kan nog altijd via flowradio.nl of via Beek TV. Leuk dat je erbij bent in ieder geval. Blijf er nog eventjes bij tot aan de klok van 9. Want we zijn nog lang niet klaar. Ik heb nog voor je klaarstaan Duncan Lawrence en Skyboy. Daar sluit ik me af tot zo na de klok van 8 uur.
2: Rechtstreeks. Vanaf de antenne vanuit Hilvarenbeek. Het allerleukste programma van Flow Radio. Weekend Vibes. Met Nick van Hees.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: 8 uur. Nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
5: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
4: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer, bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien, bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
7: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Ik zat even te twijfelen. Een plaatje van Scooter, deze uit 1995, Friends. Maar ik denk dat ik toch de verkeerde heb gepakt. Volgens mij moet ik volgende keer weer How Much Is The Fish doen of zo. Dan ga jij net iets meer uit je dak.
1: Ja, nee, dat, ik vind deze ook leuk, hoor.
0: Ja, nee,
1: zeker
0: okay,
1: wel. Maar ik zit nog steeds met dat liedje in mijn hoofd.
0: Nou ja, we kregen net via de app deze binnen, ja, dat het hierop zou lijken.
1: As you promised me that I was, ja, dat is toch niet helemaal wat ik in mijn hoofd zit.
0: Nee, toch niet?
1: Nee.
0: Nou, oké. Okay. Helaas, sorry.
1: Een suggestie, maar het is hem nog niet.
0: Afgekeurd. Oh, wacht, dat doen we even zo dan, hè. Nee, dat was die niet. Goed, nou, uurtje 3, welkom. 7:08 op deze vrijdag 15 mei. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je meeluistert, maar ook zeker leuk dat je meekijkt. Er zijn weer een aantal kijkers natuurlijk die meekijken hier in de studio. En die kijken altijd lekker mee hoe dat we bezig zijn. Eén daarvan is een vaste fan. Komt uit Tilburg. Dat is mijn eigen moeder. Die zit ook altijd mee te kijken.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo, mam. Hoi. Nou goed, wat nog dit uur? We hebben nog heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Veel nieuwe platen. Ik heb afgelopen week nog iets gedaan waar ik eerst heel erg schuldig over voelde. Maar achteraf, toen had ik zoiets van... gelukkig. Oh, het is allemaal meegevallen. En we gaan de nieuwe single van Samuel Welte draaien. Het was volle bak, draaien die al. De leeuw komt eraan. Het voetballen komt eraan natuurlijk. En Samuel die heeft vandaag zijn plaatje gelanceerd. Ik vind hem zelf heel leuk. Het is totaal niet te vergelijken met André Hazes natuurlijk. Maar ik vind hem wel lekker vrolijk klinken. Dus we gaan hem voor je draaien. En ook de nieuwe plaat van Gracie Abrams komt nog voorbij. Hit the Wall. En die is vandaag uitgekomen in de tipparade. Maar zover zijn we nog niet. Nee, we gaan eerst nog andere muziek draaien voor je. Zo meteen een leuke plaat in 1988. Ja, het zomersweer moet er toch echt aankomen, jongens. Ik denk, weet je waar, ik probeer het gewoon met muziek. De Beach Boys en Kokomo.

zetten hem aan. En laat hem staan. En laat hem staan. Tot 9 uur. Het allerleukste programma van Flow Radio. Flow Radio. Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: 1988, de Beach Boys en Kokomo. En ik weet nog dat ik dit in een bus heb mee zien bleren onderweg naar Duitsland. Dat was ons schoolreisje, zeg maar, vanuit de MAVO hier in Hilvarenbeek. Nou, jongen, de longen uit het lijf. Ja, ik heb dit ooit helemaal van buiten gekend. Het is nu iets minder. Ik kan er wel gedeeltelijk mee zingen. Maar het was dit, Roxette met de Look. Dat was allemaal diezelfde periode. De Bengals, Eternal Flame en zo. Ach, jongen. Ja, man, die bus. Nou, het is zelfs zo hard gegaan dat we de ramen uit heb gezongen.
1: Oh?
0: Ja, de achteraan. Maar dat kwam meer omdat er een boom in de weg stond.
2: De geschiedenisfeitjes.
0: De buschauffeur reed achteruit en ik was ho, ho. En had je niet gehoord, en bam, krak. Ja, achteruit eruit. We hebben heel de week maar rondgereden. En achteruit hieruit was, ja. We gaan naar de geschiedenisfeitjes. Nog 230 dagen tot het einde van het jaar 2026.
1: En dus nog 225 dagen tot kerstmis.
0: Tot ons 1000ste uur.
1: Ja.
0: We gaan naar 1928. Dan heeft Mickey Mouse zijn eerste optreden in de tekenfilm Plain Crazy. Ik heb dat straks eens even zitten kijken.
1: Ja?
0: Toen zag Mickey Mouse er nog heel raar uit. Dat is echt een jonge Mickey Mouse was dat.
1: Ja, Mickey is ook geëvolueerd.
0: Ja.
1: Ja, die is wel echt wel veranderd.
0: Ja, die is echt heel erg veranderd.
1: Ja.
0: Ja. Vroeger had hij een zwart broekje aan. Uh-huh. Tegenwoordig heeft hij natuurlijk een rood broekje, is het toch?
1: Ja, maar dat komt door de zwarte tv.
0: Oké, geef de zwart-wit tv maar weer de schuld. Ja, tuurlijk. We gaan naar 2008. Dan wordt Californië de tweede staat in de Verenigde Staten na Massachusetts die homohuwelijken toestaat. Dat is ook wat, hè? Overal. Homohuwelijken. Het wordt niet overal geaccepteerd, zeg maar.
1: Nee, zeer zeker niet. Nee,
0: dat dus, heeft natuurlijk met het geloof te maken overal her en der.
1: Er zijn nog heel veel landen waar dat taboe is.
0: Ja.
1: En landen waar dat ook... eerst op zich wel konden, later weer niet. Hè? Denk aan Hongarije. Maar Hongarije is natuurlijk alweer nu een heel andere weg ingeslagen.
0: Ja, naar de verkiezingen wil je zeggen.
1: Ja, er is een nieuwe president.
0: Nieuwe president. Ja. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen. Er schijnt wel een aanhanger te zijn van Poetin, hè?
1: Nee.
0: Oh, niet?
1: Nee.
0: Ik dacht dat... Hè? Die.
1: De vorige, dat was een...
0: Heb ik het verkeerde artikel zitten lezen?
1: En dergelijke. Dit is juist een heel liberale persoon. Weer heel erg Europees gezind en zo is het eigenlijk.
0: Nou.
1: Die denkt weer aan... toch weer de banden met Europa weer aan te halen en zo is het eigenlijk.
0: Ja, maar dat is maar goed ook.
1: En de rechten voor bepaalde bevolkingsgroepen toch ook weer te gaan... weer te gaan verbreden, zeg maar.
0: Nou, we gaan het afwachten. We zien het vanzelf. We gaan naar 2011. Dan breken in Spanje een week voor de lokale verkiezingen grote straatprotesten uit tegen sociale, economische en politieke misstanden in het land.
1: Mm-hmm.
0: En in datzelfde 2011, op dezelfde dag, opent in Antwerpen het Museum aan de Stroom. Een nieuw museum voor stad, haven en scheepvaart. Ik ben wel ooit in Antwerpen geweest. Met school zijn we daar geweest. Hadden we uitjes, stedentrip. Uh-huh. Toen zijn we ook in een soort scheepvaartmuseum geweest. Dat mensen naar Amerika gingen om daar te werken en zo. Is dat dat museum?
1: Ik ben er al lang niet meer geweest in Antwerpen. Dus
0: was wel een heel mooi museum, meneer. Nee, ja. Was wel heel mooi. We gaan naar 2016. Dan wint onze Max Verstappen de Grand Prix Formule 1 van Spanje. Hij is daarmee de eerste Nederlandse winnaar van een Grand Prix. En met zijn 18 jaar gelijk ook de jongste winnaar van een Grand Prix aller tijden. 2024 komen in Gezawa in Nigeria 11 mensen om het leven en raken 17 anderen gewond bij een aanslag op een moskee.
1: Goeie.
0: Kort na de aanslag houdt de politie een verdachte aan. Het motief van de verdachte zou naar eigen zeggen een familieconflict over het verdelen van een erfenis zijn. Dat je dan meteen de hele moskee moet pakken, dat vind ik dan ook weer zo'n drama.
1: Nou ja.
0: Ja, doe dan iets bij jezelf of zo, als je niet meer eens bent.
1: Snap dat niet.
0: 2024 ook, op dezelfde dag, valt een man in de Zwitserse stad Zovingen voorbijgangers aan met een scherp voorwerp, waarbij 6 van hen verwondingen oplopen. Na zijn daad verschanst hij zich in een gebouw, maar hij ontkomt niet aan een arrestatie. De man is dus opgepakt.
1: Ja,
0: en terecht.
1: Ja.
0: Ja, moet je allemaal niet doen. Moet je allemaal ook niet willen. We gaan naar de dag van. Het is de internationale dag van het gezin. Het is, daarom had ik Martin Gerks ook een klein beetje uitgekozen. Ja. Het is pizza partydag.
1: Echt waar?
0: Ja. Moeten we nog een pizzaatje gaan halen hier en dan in de magnetron? In de airfryer kan dat ook, hè?
1: Van die hapjes. Pizza-hapjes.
0: Pizza-hapjes.
1: Ja, van die klaartjes.
0: Misschien moeten we dat ook niet doen, want het is vandaag ook de dag tegen de zwangerschapsmisselijkheid.
1: Ja, maar ik
0: als je te veel pizzaatjes eet, dan word je misselijk.
1: Dat klopt, maar geen zwangerschap. Ik denk niet dat wij heel erg veel last kunnen hebben van zwangerschapsmisselijkheid.
0: Oh, toch niet?
1: Nee.
0: Dat is goed. Nou... We gaan er even over nadenken. De WK komt eraan. Het WK, moet ik zeggen. 2026 in Mexico. En Mexico die trapt af op 11 juni om 9 uur 's avonds. Dat doen ze tegen Zuid-Afrika. En ons Nederland komt natuurlijk ook aan bod. Die doet ook gewoon mee. Wat denk jij? Wat schat jij in? Gaat ons Nederland het redden of niet?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Ik denk dan de tweede ronde er gelijk uit.
1: Ja, zoiets.
0: Ja?
1: Zoiets. Ik denk niet dat het heel erg...
0: En ik hoor ook steeds meer dat er mensen geblesseerd raken. Ligt die van de Ligt, die ligt weer in het ziekenhuis, want die is geopereerd, die keeper. Dus die gaat ook alweer niet mee. Dus
1: ik ben benieuwd. Het is allemaal geen. Nee, het is allemaal niet positief.
0: Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ja. Nou, wat wel positief is, is dat Samuel Elten vandaag zijn plaatje heeft gemaakt. En uit is laten komen. De leeuw komt eraan. Onze Pol die bewijst het. Draai je die app. Nou, dat gaan we doen. De nieuwe zinger van Samuel Elten. De leeuw komt eraan. Nu door op Flow Radio.

0: Wat denk je? Moet ik hem in de non-stop zetten of niet? Zo richting het WK? Oké, goed. Nou goed, dan niet.
1: Sorry. Ja, even, het is wel aardig.
0: Ja, nee, jij, wilde, ja. Jij geeft ook altijd een eerlijk antwoord.
1: Het is aardig, maar om hem nou in de non-stop te
0: Nou, dan gaan we hem af en toe bij ons een keer draaien. Ja. Nieuwe muziek op de radio. Tammy Trumpet en John Martin.

0: Nou, het is weer tijd voor... Hè? De weekendroulette, ja.
1: Zo.
0: Ja, onze nieuwe pianiste is nog steeds in de building natuurlijk. Hè.
1: Ik heb het toen getaped.
0: Dus.
1: We zitten ineens gewoon in ons casino.
0: Ja, ja.
1: Dat was eventjes een overgang van bam. Ik moest eventjes wennen. Goed, dames en heren, het is weer tijd voor onze roulette. Onze weekendroulette die ligt voor u klaar in ons Weekend Vibes Casino. De 37 getallen staan op de kaart. 0 tot en met...
0: Bam.
1: Ik ben je nou aan het afslaan. Dus rustig.
0: Ons Ingrid hier.
1: Hij is thuis.
0: Appetee.
1: Ja. 37 getallen staan op de kaart van de roulette. 0 tot en met 36 om precies te zijn. En die 37 getallen die komen overeen met de platen die wij in onze platenbak hebben zitten. Die zijn ook genummerd. En wij gaan zo meteen aan onze roulette draaien. En wij gaan kijken of wij kunnen raden waar dat balletje terecht gaat komen. Ik zie mijn nieuwe tactiek overigens nog niet heel erg goed werken.
0: Nee, het gaat niet erg lekker, nee.
1: Nee, maar ja, goed, de aanhouder wint, zeggen ze dan.
0: Ja, misschien vandaag, je weet het nooit.
1: Ja, zeker, zeker. Nou ja, goed, voor de mensen thuis, mijn nieuwe tactiek was... ik blijf gewoon bij één getal net zo lang totdat die valt. En dat getal is nummer 19, dus daar ga ik hem op inzetten. Rens heeft zojuist zijn keuze doorgegeven, dat is nummer 24... En dan jij en ik van Hees.
0: Ik ga vandaag voor nummer 15.
1: Nummer 15. Ja. Hoppakee, daar zetten we hem neer. Nummer 15. Zo, die is ingevuld. We gaan naar de roulette tafel. Ik ga er een slinger geven aan de molen. Heb jij het balletje bij de hand?
0: Ik heb het balletje zeker bij de hand.
1: Dat is heel goed, want dan ga ik een slinger geven. En zodra die gaat draaien, mag jij hem erin gooien. En dan weten we over enkele ogenblikken welke plaat wij uit onze platenbak gaan halen.
0: Ja.
1: 1. 2, 3, draai maar.
0: Oké, daar gaat hij. Oh, gaat iets niet goed, denk ik. Oh ja, oh wacht.
1: Hoppakee. Nou, en hij is vrij snel tot stilstand gekomen.
0: Oh.
1: Onze tafel, jazeker. Hij is er al. Nummer 28.
0: Nummer 28.
1: Nummer 28, zwart.
0: Niemand, denk ik.
1: Weer helemaal niemand. Natuurlijk geen punten uit te delen vandaag. Wij duiken wel even richting onze platenkast en gaan daar nummer 28 tevoorschijn halen. En dan gaan we even kijken welke plaat dat geworden is.
0: Oh, het is een lekker plaatje van Bobby Brown.
1: Oh,
0: ja.
1: Ja, okay.
0: Ken je hem nog, Bobby Brown? Die zijn vrouw altijd mishandelde, je weet wel.
1: Oh.
0: Die toen verzopen is in de badkamer.
1: Ja, die hoorden we net al. Ja, dan.
0: Die.
1: Ja. Oh, dat. Jazeker.
0: Ja, die dus. Oké, goed. Nee, we gaan hem draaien. En ik heb hem voor je klaarstaan. Want het is een heerlijk blaadje volgens mij. Ja, dit is die Humping Around. Onze Bobby Brown, de winnaar van de weekendroulette. Lekker deze, hoor.

0: plaatje van vorig jaar, lekker deze. En Dasha 2025 en Not At This Party. En we hebben natuurlijk ook nog die andere versie, hè, van deze plaat, volgens mij, met Diamonds. Goed, ik zei het al in uurtje 1 en daarna ook nog een keer in uurtje 2. Ik heb van de week iets gedaan waar ik eigenlijk niet zo heel erg trots op was. En waarvan ik zoiets had van, ik voel me eigenlijk best wel een beetje schuldig. Wat is er gebeurd, Nick? Nou, het volgende. Ik reed 's morgens om 6:15 over een hele donkere weg van Goerlen naar Poppel. En toen kwam ik de hoek om, of tenminste de bocht om, zaten twee eenden te slapen midden op de weg. Dan ben ik gewoon dwars overheen gereden.
1: Oh.
0: Ja, sorry. Ik zag ze te laat, maar ze zaten echt met de snavel zo in. Ik hoorde onder de auto, hoorde ik echt zo. En ik keek naar achteren en ik kon het niet heel goed zien, want het was natuurlijk donker, het was echt slecht verlicht. Dus ik zat de hele dag al op school van, fuck, ik heb twee eenden aangereden. Ik heb gewoon twee eenden doodgereden. Heb ik heel de dag gehad, dat gevoel. Oh. Ik voelde me eigenlijk best schuldig. En iedereen op school, van de administratie tot de directie, zei van, wat heb jij gedaan vandaag? Ik zeg, ja, sorry. Oh. Ik kan er ook niks aan doen. Die beesten zaten te slapen. Dezelfde als 's morgens in de zomer. Dan gaan al die stomme kloten.

0: notenduiven die gaan op de weg zitten pikken. Dat ze dat dan in de berm doen. Slapen kun je als eend ook in de berm of in een weiland. Dat moet je niet per se op de weg gaan doen. Het zal misschien iets warmer zijn op de weg. Dat kan ik wel geloven. Maar nee. Maar goed, ik reed dus terug naar het werk. Ik denk, rij ik dezelfde weg terug of rij ik door de bossen terug? Ik ben toch maar even dezelfde weg teruggereden. Maar ze lagen er niet. Geen bloed op de weg, helemaal niks. Dus ik denk dat ze alleen een flinke hoofdpijn hebben overgehouden aan mijn rit over hen. Ik met geknepen billen reed ik terug over dat weggetje. Ik denk van shit, dadelijk liggen ze hier helemaal aan flarden. Helemaal plat, omdat er nog een paar vrachtwagens overheen gegaan zijn. Omdat het ergens in de buurt van het industrieterrein was. Ja. Ik had echt zoiets van, oh fuck, wat ga ik dadelijk tegenkomen? Maar er lag helemaal niks. Helemaal niks. Dus ik denk dat ze het er goed vanaf hebben gebracht. Of iemand heeft ze meegenomen. Dat kan niet, want er lag ook geen bloed of niks. Anders zal er toch wel iets liggen aan veertjes of bloed of weet ik veel. Nou, goed.
1: Ja, misschien. Ja, nou ja, goed. Misschien hebben ze inderdaad net zo het geluk gehad. Dat ze er onderdoor een beetje gewoon.
0: Nou, onder, net niet door de wielen gekregen zijn. Zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja, dat is inderdaad gewoon een beetje er tegenaan gebonkt. Tegen de onderkant van de auto.
0: Alle dierenvrienden, alle eendenvrienden, sorry. Sorry. Oh, no. Sorry. En nog een keer sorry.
1: Ja, ik ben me er eentje.
0: Ja, nou goed. Kan er ook niet aan. Ja, die beesten moeten gewoon niet meer op de weg gaan zitten. Je bent er eentje. Ja, oké, goed. We gaan naar een dame die vandaag haar nieuwe single heeft uitgebracht. 13 nieuwe platen zijn uitgekomen in de tipparade. En zij heeft vandaag haar nieuwe album gelanceerd. En dat is Daughter From Hell. En de eerste plaat die daar vandaan komt is deze Hit The Wall. En ik ga hem voor je draaien, nieuw op de zender van Flow Radio. Het is de nieuwe Gracie Abrams. Weekend Vibes, we zijn er nog tot 9 uur. Blijf er lekker bij.

0: Weekend Vibes weerbericht met Jurgen van Eijk.
1: Ja, het komt ook vanavond nog steeds tot buien, maar in het zuiden is het soms wat vaker droog. De westenwind die neemt boven land af naar zwak en de temperatuur die daalt landinwaarts weer flink naar 2 tot 4 graden met opnieuw kans op vorst aan de grond. In de kustgebieden is het niet kouder dan zo'n 6 tot 8 graden. Morgen in de ochtend dan schijnt geregeld de zon, maar het komt ook weer tot enkele buien. Er waait een zwakke tot matige westenwind en rond het middaguur is het zo'n 11 à 12 graden. Ook in de middag dan schijnt geregeld de zon, maar vooral landinwaarts komt het nog tot buien. Er waait een overwegend matige zuidwestenwind en het is met 13 à 14 graden toch wel een fractie zachter. Zaterdagavond valt er landinwaarts nog een bui, maar geleidelijk is het overal droog. Ook in de nacht na zondag is het op de meeste plaatsen droog met een mix van wolken en opklaringen. De wind die draait geleidelijk naar het zuiden en is niet meer dan zwak en het koelt weer flink af. De temperatuur die daalt naar 3 graden in het oosten en 7 aan zee. En dan ook op de tweede dag van het weekend schijnt geregeld de zon, maar opnieuw moet rekening gehouden worden met nattigheid. De meeste buien die zijn voor het westen en zuiden van het land, maar ook elders kan nog een bui voorkomen. De wind die waait uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig en daarmee wordt iets zachtere lucht aangevoerd. De temperatuur die stijgt naar zo'n 14 tot 16 graden. En ook na het weekend zijn we nog niet direct van de wisselvalligheid af, want ook op maandag komt het opnieuw tot buien. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Er waait een meest matige zuidwestenwind en het wordt opnieuw 14 tot 16 graden. En ook dinsdag en woensdag komt het nog te buien, maar zo nu en dan schijnt weer de zon. De temperatuur die loopt verder op en op dinsdag is het zo'n 17 tot 19 graden. Daarmee is de temperatuur toch weer normaal voor deze tijd van het jaar. Woensdag is het landinwaarts zo'n 20 à 21 graden, maar in de kustprovincies blijft het kwik met 17 tot 19 graden nog iets achter. En daarna lijkt het er beter op te worden, want de neerslagkansen die nemen af en schijnt vaker en langer de zon. Bovendien wordt het warmer en is er een aantal dagen 20 tot 25 graden in zicht. In het lange Pinksterweekend dan kan het landinwaarts op meer plaatsen zomers warm worden met 25 graden en meer. Maar de update van het weer die hoor je natuurlijk hier op woensdagavond tussen 7 en 9 bij Door de Week met Ingrid en Dennis hier op Flow Radio.
2: Nou goed, tot zover. Dankjewel. We gaan verder.
0: Gezelliger kan het echt niet worden. Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in. Ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur. Alleen maar hits bij Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.
2: Inderdaad, we gaan even terug naar het jaar 2000. En Jurgen kent deze vast nog wel. Veel gedraaid destijds. Ik heb het natuurlijk over Sickness X en Rank One. Die twee hebben samengewerkt en maakten deze plaat. Dit is Super String nog een keertje.

0: toch wel lekker om deze weer even terug te horen. Wat denk jij?
1: Ja, even lekker. Ja, die mag natuurlijk nooit nog 90's komen.
0: Nee, want dan zit altijd jaar 2000.
1: Ja, 2000.
0: Net, ja, net,
1: dat is net valt in de buiten, dus dat is wel jammer. Okay. Dus daarom draaien we niet zo vaak.
0: We gaan, op, ja, we gaan op naar het einde van uurtje 3 Weekend Vibes. We gaan sowieso op naar het einde van Weekend Vibes deze vrijdag 15 mei. Maar we gaan eerst nog even naar nieuwe muziek die vorige week is uitgekomen. De nieuwe Melanie C. Oh, die is zo lekker. Zet hem wat harder. Dit is Drum Machine.

0: Oh, wat een magisch nummer. Melanie C. 2 weken geleden kwam deze uit de Drum Machine op Flow Radio. En ja, zo zijn we alweer aan het einde gekomen van Weekend Vibes. Voor deze vrijdag 15 mei 2026. Show 302, jaargang 6. Langzaam kruipen wij richting 5 juni 2026. Waar jaargang 7 zal starten van Weekend Vibes. Morgenmiddag vanaf 5 uur dan zit Marco hier weer op deze stoel met Marco's Choice. Ik zit net te denken, misschien is Samuel Welten met De Leeuw Komt Eraan wel de Happy de Peppy te plaatsen. Je weet ook nooit, hè? Wat hij gaat kiezen.
1: Ja.
0: Volgende week dan zijn wij dan natuurlijk weer om 6 uur sharp met Weekend Vibes. Zometeen het nieuws. En daarna starten we de non-stop met de nieuwe single van Martin Garrix en Ed Sheeran. En die heet Repeat It. Nou, we gaan hem niet herhalen het hele uur. Maar we gaan wel lekker afsluiten met een plaatje van Rihanna en Jay-Z. Jurgen, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Ik zie jou over 2 weken weer.
1: Yes.
0: Nou goed, wij gaan afsluiten met deze. Toch even een lekkere afsluiter voor het weekend. Umbrella, dankjewel voor het luisteren. En graag een fijn weekend. En tot volgende week vrijdag.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
3: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
2: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
4: Het is een groot compliment. Ik kan het niet.
2: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
6: Piet, de website doet het weer eens niet.
7: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
6: Ah, fijn. Hij doet het weer.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
2: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd 1 maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen 1 paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een Ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Nightwatch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overleg met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen... hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen, en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen, en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.